bij je zal je ding. Zie je haar het ding, bij je zal je ding. Jago staan na keel, dan de asha aan de raaien. Na de asha is haar uit, bij je zal je ding.